0: ganz alleine bist? Hast du jegliches Vertrauen verloren? Findest du einfach nicht den richtigen Partner? Mach's doch einfach selbst.
1: Radio OKJ. Schon gehört? Danke.
2: Sommige dingen moet je niet over beginnen, want dan breken alle dijken en dan stromen alle tranen en die zijn dan niet te stoppen en dan is er geen controle, dus we houden het maar binnen, ook al is het niet te houden. Alle allerbeste vrienden kennen alle zwakke plekken, weten wat ze moeten zeggen om die plekken bloot te leggen. Leg alles wat gezegd is net